zijn. Gezondheid, Belgen, eten, groenten eten, vis eten. Tanden poetsen, geen gerechtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis.

verdriet. Dat is mijn verdriet. Dat is mijn verdriet. Dat is mijn verdriet.

verdriet. Dat is mijn verdriet. Dat is mijn verdriet. Dat is mijn verdriet.